0: gewonden gevallen. 6 van de gewonden zijn brandweermensen. De brand woedde op 3 verdiepingen en er waren meer dan 300 brandweermensen nodig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de explosie is toch niet bekend. En bij de wieleretappe in de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux vrijdag is geen publiek welkom op delen van de berg. Het risico op bosbranden is te groot. Het regiobestuur had gevraagd om ook het parcours te veranderen en de berg van de andere kant te beklimmen, maar dat gebeurt niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky!
1: Geniet van je zomer met

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangengroep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je zomer met

non-stop greatest hits. Of een van de themastations van Sky. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniil Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je zomer!

Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoed camera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je zomer met non-stop

0: nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK-voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. In Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot was stilgevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. De andere opvarenden zijn ongedeerd. En de Nederlandse tennissers hebben voor een stunt gezorgd op het ATP-toernooi van Montreal. Talon Griekspoor won in 3 sets van de als eerste geplaatste Alexander Zverev. En Botik van der Zandschulp had maar 2 sets nodig om de Rus Daniel Medvedev naar huis te sturen. Het weer van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht, bij hectometerpaal 60,2. En op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom, bij 76,1.
2: Sky! Geniet van je zomer met

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Gemakkelijk retour.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: erin of doneer.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Goedemorgen, het is 6:01 op donderdag 6 augustus. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer, maar eerst het weer. Robert de Vries, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Wie niks heeft met tropische taferelen is blij met deze dagen en nachten volgens mij.
6: Nou, sterker nog, we zitten vandaag eigenlijk rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Nou, dat mag ook wel eens gezegd worden. Want je moet denken aan zo'n 21 graden in het noordwesten. Ik denk in het zuidoosten toch nog wel een zomerse 25 graden. Met echt wel Hollandse luchten. Uiteindelijk zien we in het noorden van het land laatst vanmiddag wel meer bewolking verschijnen. Misschien dat daar vanavond zelfs een spatje regen kan gaan vallen. Oh. Maar ja, met nadruk op spatje, zeker geen einde aan de droogte. En in het midden en zuiden van het land krijgen ze sowieso helemaal niks.
5: Nee, maar dat gaat ook in de komende dagen niet veranderen.
6: Nee, zeker niet hoor. Morgen overdag is er gewoon weer flink wat zon. In het noordoosten nog wat dikkere wolkenvelden. Maar die gaan daar uiteindelijk ook verdwijnen. Ik denk min of meer wat vergelijkbare temperaturen. In het zuiden zou het plaatselijk wel weer 27 graden kunnen worden. En in het weekend is het eigenlijk gewoon wel weer volop zomer. Met heel veel ruimte voor de zon. En ik denk op zondag op meerdere plaatsen wel weer die tropische 30 graden. Zien we volgende week maandag en dinsdag eventjes weer wat minder warm. Maar nog altijd zomers met 25 graden. Vooral volgende week woensdag en donderdag, Harry. Die zien er weer erg warm uit. 30 tot 35 graden.
5: Ik kijk er zelf toch stiekem wel weer naar
6: uit. Ja, Robert, iedereen is er blij mee, hoor.
5: Robert, dank je wel.
7: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister. Er wordt geflitst op de A6 richting Lelystad bij 69,6. En ook op de A28 richting Zwolle bij 60,0.
7: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
5: Er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat door de natuurbrand. De brandweer heeft die sinds gistermiddag onder controle. FIFA-baas Infantino gaat voorlopig niet weg. Na zijn omstreden WK-plannen was er gisteravond topoverleg in Marokko. Het bestuur van de FIFA blijft achter hem staan. Veel landen willen hem weg hebben. De Duitse grenscontroles zijn een botsmagneet, schrijft de Telegraaf. De controles veroorzaken files die dan weer tot ongelukken leiden. Vooral op de A12 en de A1 loopt het de spuigaten uit. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 6:03.

0: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de web. webshop. Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De grenscontroles waar Duitsland 2 jaar geleden mee kwam zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben rijden er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zette Arriva bussen in. De noodverordening die dinsdag werd ingesteld, blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een overleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond hem na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft vannacht verrassend gewonnen van Daniil Medvedev op het Masters-toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij doordat Medvedev een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Dan nog het Sky Radio weer. Vandaag veel zon, later komt er meer bewolking en aan het einde van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 7:02.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: 1 vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A6 richting Lelystad bij 69.2. De A27 richting Hilversum 117.0. Dan de A28 richting Zwolle 60.0. En als laatste de A50 richting Os bij 147.9.
2: Sky! Geniet van je zomer met non-stop crazy.

Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is rustig op de weg. Nederland is filevrij. Het weer vandaag veel zon, later meer bewolking en in het noorden kan het gaan regenen.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
23: It's funny, because it's true.
22: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Goedemorgen, het is 7:01 op donderdag 6 augustus. Ik ben Harry van der Heijden. Straks een blik op de weg. Nu eerst naar Robert de Vries voor het weer. Robert, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
4: Is de zonnebrand vandaag nog nodig?
24: Ja, die is zeker nodig. Het voelt dan wel minder warm aan. Maar ja, de zon is nog wel behoorlijk krachtig. Hè? Zonkracht 6 kunnen we nog altijd verwachten. Dus ja, na een half uur ben je zomaar helemaal rood als je die insmeert.
4: Ja.
24: Temperaturen, weer is rond normaal vandaag. 21 tot 25 graden van noordwest naar zuidoost. En we hebben zeker dus de zon erbij. Maar laten vandaag in het noorden wat meer bewolking. En daar kan zowaar vanavond en vannacht een klein beetje regen vallen. Met de nadruk op klein, want ik denk dat het niet meer dan een millimeter zal zijn. En voor de rest in het land blijft het gewoon droog vannacht. Bij lokaal in het zuiden misschien wel 10 graden, want daar zijn de breedste opklaringen.
4: Ja, en nou hadden we gisteren toch een behoorlijk straffe wind. Hoe is het daarmee gesteld in de komende dagen?
24: Nou, die wind die is wel wat afgenomen de komende dagen. En die wind die zorgt ook voor een behoorlijk uitdrogend effect met de zon erbij. Dus dat is niet goed voor het aanhoudende droogte. Ja. Maar goed, die wind is minder sterk de komende dagen. Maar gaat af en toe wel weer naar het oosten draaien. Zorgt er weer voor dat de warme lucht onze kant op gaat komen. Dat merken we zeker in het weekend. Zondag op veel plaatsen denk ik wel weer een graad of 30 in het binnenland. Begint volgende week maandag en dinsdag weer iets minder warm. Maar vooral volgende week woensdag en donderdag. Die zien er weer zinderend heet uit.
4: Robert, dankjewel.
25: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
4: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 39,6. De A6 richting Lelystad 69,2. De A6 richting Muidenberg 51,7. De A15 richting de Maasvlakte 53,6. De A27 richting Hilversum 117,0. En als laatste de A28 richting Zwolle bij 60,0.
26: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
4: De natuurbrand bij Venray is onder controle, maar de noodverordening bij het gebied blijft nog zeker een paar uur van kracht. En dat betekent dat je er niet mag komen zodat hulpdiensten erbij kunnen. De grenscontroles die Duitsland 2 jaar geleden heeft ingevoerd zorgen voor een enorme stijging van het aantal ongelukken, heeft de Telegraaf uitgezocht. De controles leiden tot files met kopstaartbotsingen tot gevolg. En FIFA-baas Gianni Infantino krijgt nog steeds het vertrouwen van de Wereldvoetbalbond en hoeft niet weg. Gisteravond was er in Marokko een spoedoverleg naar de ophef rond zijn commerciële plannen voor het WK. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 7:04.

0: het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Er is op dit moment 1 file op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Bij Beverwijk heb je een kwartiertje extra reistijd door wegwerkzaamheden. Het weer vandaag veel zon, later meer bewolkingen en in het noorden kan het gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. Twee speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn nu inwoners van Australië geworden. Ze vroegen in maart samen met nog 5 speelsters asiel aan toen Iran in Australië een voetbalwedstrijdje speelde. In Apeldoorn hebben boeren gisteravond geprotesteerd. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden ze in een kolonne over de A50 en de A1 en de gemeente wist van niks. En in de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong in het water nadat zijn boot was stilgevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster Beter Leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Jansen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky-app erbij en speel mee met de Summer Game.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle. De veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. In Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging. Er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. En op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten en niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. Dan nog het Sky Radio weer. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het einde van de middag kan het in het noorden gaan regenen en het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 8:02.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB. 1 vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 39,9. De A6 richting Lelystad 69,2. Dan de A27 richting Hilversum 117,0. En dan ook nog de A28 richting Zwolle bij 60,0, maar ook bij 66,6.
2: Geniet van je zomer met

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is rustig op de weg. Er staat 1 file en die staat op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuutjes extra reistijd. Het weer vandaag veel zon, later meer bewolking en in het noorden kan het gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. In Apeldoorn hebben boeren gisteravond geprotesteerd. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong in het water nadat zijn boot was stilgevallen, maar kwam niet meer boven.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
0: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
16: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus.
11: Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
19: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
21: Goedemorgen, het is precies 8:30. Ik ben Harry van der Heijden, straks het nieuws en verkeer. Maar eerst naar het weer. Robert de Vries, goedemorgen.
22: En goedemorgen.
21: Wat wordt het vandaag?
22: Nou, een Hollandse zomerdag, Harry. Eigenlijk normale temperaturen, niks op aan te merken. 21 tot 25 graden. Dus je kan ook gewoon vanmiddag de boel nog eens een keer doorluchten. En niet dat je vandaag de hele dag alles dicht moet hebben. Er is geregeld zon, maar in het noorden wel wat meer bewolking in de loop van de dag. En ik vanavond daar een paar spatten met regen. Maar je moet gewoon de planten water geven, want ja, veel water gaat er niet uit de lucht vallen.
21: Ja, als het mag. Om plantenwater te geven. Dus.
22: Precies, waar het nog mag. Maar er zijn nog gebieden waar het nog net mag, inderdaad. Okay. Ja.
21: Maar hebben we dan in de komende dagen wat meer regen? Of?
22: Nee, het ziet er hartstikke droog uit de komende dagen. En je ziet in het weekend dat de temperatuur gewoon weer gaat oplopen. Ik denk op zondag op grote schaal wel weer 30 graden in het binnenland. Klein stapje terug doen we op maandag en dinsdag, zo'n 5, 26 graden. Maar volgende week woensdag en donderdag, die zien er toch echt wel weer heel erg warm uit. 30, misschien in het zuidoosten van het land wel ergens 35 graden. Als het gebeurt, dan hebben we ook een record weer te pakken. Maar later daar meer over. Dus die zomer die gaat voorlopig nog eventjes door. En eerst nog wat betekenis. Nou, de hele volgende week zit dat er niet in.
21: Robert, dankjewel. Dan de situatie op de weg. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
23: Vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het komt door de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is hier dicht.
24: Sky Radio Flits Update.
23: Flitsmeister.
21: Er wordt geflitst op de A1 richting Eemnes bij 39,9. De A6 richting Lelystad 69,2. De A12 richting Gouda 58,8. De A15 richting de Maasvlakte 53,6. De A18 richting Varsseveld 190,3. De A27 richting Hilversum 117,0. Dan de A28 richting Zwolle bij 60,0 en bij 66,6. En als laatste de A67 richting de Belgische grens bij 18,0.
24: Sky Radio.
25: Het ANP nieuws in 1 minuut.
21: Een kapper in het centrum van Vlaardingen was vannacht voor de zoveelste keer doelwit van een explosie, meldt Rijnmond. De gevel ligt aan diggelen en binnen is het een puinhoop na de aanslag. Eigenaren van woonboten hebben steeds meer last van de droogte. Door het lage water komen hun woningen scheef te liggen, waardoor ramen en deuren klemmen en bijvoorbeeld het douchewater niet wegloopt. En FIFA-baas Infantino mag na zijn miskleun over het WK voetbal toch voorzitter blijven. De top van de voetbalbond vindt na spoedoverleg dat Infantino's plannen voor een nieuwe opzet van het WK niet slim waren. Maar daar blijft het bij. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 8:55.

Goedemorgen, ik ben Harry van Heijden. Er is één file en die staat op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein hebben we 10 minuutjes extra reistijd. Het weer, vandaag veel zon, later meer bewolking en in het noorden kan het gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. De politie in Amsterdam zoekt naar familieleden van een vrouw die dinsdag werd aangereden door een vrachtwagen. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend wie ze is. Twee speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn staatsburger van Australië geworden. Ze vroegen in maart samen met nog 5 speelsters asiel aan toen Iran in Australië een voetbalwedstrijd speelde. En in Apeldoorn hebben boeren gisteravond geprotesteerd. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: en Sky, your summer station.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
1: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Sky Radio. De hele zomer.
22: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
22: Het ANP-nieuws van 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is op 9 september. De FNV had de staking eerder al aangekondigd en het was de vraag of CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. En de brandweer heeft de afgelopen nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle. De veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft tot zeker 10 uur nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten ruimte hebben hun werk te doen. Dan nog het Sky Radio weer. Vandaag veel zon, later komt er meer bewolking en aan het einde van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 9:03.
0: Sky Radio Verkeer.
24: ANWB.
25: Vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging.
0: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
23: Er wordt geflitst op de A2 richting Echt bij 222.7. De A6 richting Lelystad 69.2. Op de A10 bij 18.9. Dan de A27 richting Hilversum 117.0. De A28 richting Zwolle bij 60.0 en bij 66.4. En als laatste de A32 richting Heerenveen bij 10.6.
0: Geniet van je zomer met

0: Lego's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Hey ondernemer,
24: hallo?
23: Kan je me
24: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
0: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Sky Radio Verkeer.
22: ANWB.
23: Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles vanaf 7:00 10 minuten extra reistijd.
6: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
25: Er wordt geflitst op de A1 richting Apeldoorn bij 89.1 en richting Eemnes bij 39.9. Dan de A4 richting de Belgische grens, 237.9. De A6 richting Lelystad, 69.2. Op de A10 bij 18.9 en bij 28.5. De A22 richting Beverwijk, 9.4. De A27 richting Hilversum, 117.0. De A28 richting Zwolle bij 60.0 en bij 66.4. En als laatste de A67 richting de Belgische grens bij 18.1.

0: ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: neer.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
18: Sky Radio.
19: De hele zomer.
20: Your summer station.
19: Met non-stop greatest hits.
20: ANP-nieuws van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Wie op vakantie is of gaat naar de Spaanse costa's moet goed oppassen. De stranden worden overspoeld met kwallen. Omdat de invasie zo groot is, heeft Spanje meerdere stranden gesloten. De tentakels van de kwallen kunnen tot wel 40 meter lang worden en een steek kan levensgevaarlijk zijn. Twee Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door slecht weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. En vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer op 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Dan nog het Sky Radio weer. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 2:10.
19: Sky Radio Verkeer.
20: ANWB.
0: Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd.
19: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
21: 15 flitsers gemeld. Ze staan onder andere op de A4 richting de Belgische grens bij 237,9. Op de A6 bij Lelystad 69,2. Op de A28 richting Zwolle 66,4. De A58 richting Bergen-op-Zoom 75,3. En als laatste de A348 richting Arnhem bij 10,1.
19: Sky! Geniet van je zomer met Noord.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Moulinmilk, the moo you can't resist.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je vanaf 7 naar een kwartier extra reistijd. Op de A16 richting Rotterdam is een auto met een aanhanger geschaard tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam heb je tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is dicht.

0: Je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Auw. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
11: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
12: Huh?
11: Maar

0: een tikkie anders doet.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Non-stop greatest hits.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen, mijn naam is Arno Lubbingen. De noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied een uur geleden weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Het is nog niet bekend tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Op het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie in zee, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen, maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het allemaal gebeuren. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk vlogen drie auto's in brand. In Uithoorn ging een aanhangwagen en een auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. En wie op vakantie is of gaat naar de Spaanse costa's, die moet goed oppassen. De stranden worden overspoeld met kwallen. Omdat de invasie zo groot is, heeft Spanje meerdere stranden gesloten. De tentakels van de kwallen kunnen tot wel 40 meter lang worden. En een steek kan levensgevaarlijk zijn. Dan het Sky Radio weer. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen.
5: Sky Radio Verkeer.
8: ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf 7 naar een kwartier langer over. Op de A16 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Twee rijstroken zijn hierdoor dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Vlaardingen over de A15 en de A4. En tot slot de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp zijn ze een pechgeval aan het bergen. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur vertraging.
5: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
7: We zien 20 meldingen. Ik pak er de belangrijkste uit. Ik zie op de A1 Amersfoort-Eemnes, hectometerpaal 39,6. De A2 Utrecht-Amsterdam bij 56,7. De A4 Bergen-op-Zoom richting Heiningen bij paal 214,2. De A10, de Nieuwe Meer-Koentunnel bij Amsterdam, hectometerpaal 18,9. En de A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen bij hectometerpaal 83,4.
5: Geniet van je zomer met

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
7: Sky Radio Verkeer.
8: ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurde er 20 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je nog 5 minuten vertraging. En tot slot de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Afrit Numansdorp staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.

0: onderuit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcrème?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken...
16: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
22: Wat ga jij morgen doen?
23: Chillen in de achtbaan?
22: Aapjes kijken in de dierentuin?
23: Of lekker ontspannen in de sauna?
22: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Non-stop greatest hits.
6: Het ANP nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, mijn naam is Arno Lubbingen. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Met meer dan 100 trekkers reden ze door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht wel. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. Ook al heeft de FIFA excuses gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK, de KNVB wil nog steeds dat voorzitter Infantino vertrekt. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken en dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en De Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook btw-nummers van zakelijke klanten zitten en dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. En in Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabrikant. En daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. Het Sky Radio weer. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2:12.
5: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten extra reistijd.
5: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
7: We zien 15 meldingen. Dit zijn de belangrijkste. De A4 bij Bergen op Zoom. Bij hectometerpaal 245,9. De A10 bij de Koentunnel. Hectometerpaal 18,9. De A12 bij Ede. Hectometerpaal 83,3. De A27 richting Hilversum bij 117,1. En de A28 richting Amersfoort bij 59,4.
5: Geniet van je zomer met non-stop

0: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Natuurlijk wel.
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
20: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
21: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
22: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
23: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
24: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
25: Giga!
0: goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: Even in of doneer.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum duurde 10 minuten langer over. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht. Dan een bermbrand op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel staat daardoor 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk duurde er 20 minuten langer over.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhul.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.

0: Hartelijk retour.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, mijn naam is Arno Lubbingen. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, dat meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht en ging bij Breda de grens over. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging tegen een fietsenstalling. Behalve coke werd er ook een hoop geld gevonden in de auto. Opnieuw heeft de kansspelautoriteit twee gokbedrijven op de vingers getikt omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en Bad City hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Hier greep de autoriteit ook al in bij Tony Bad. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. En dan goed nieuws voor benzine- en dieselrijders. Die zijn deze week iets goedkoper uit aan de pomp. De adviesprijs van een liter €0,95 is sinds maandag met 5 cent gedaald. En diesel werd 6 cent goedkoper. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De daling hangt samen met de lagere olieprijs. Er wordt gehoopt dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Afspraken tussen Iran en Oman gisteren brengen die mogelijkheid dichterbij. Met dat vooruitzicht dalen de olieprijzen. En dan het Sky Radio weer. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 uur.
1: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meersen en knooppunt Kerensheide doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof staat de berm in brand. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging.
1: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
3: We tellen 21 meldingen. Ik pik er een aantal uit. De A10 bij de Koentunnel bij hectometerpaal 18.9. En dan de A27 richting Hilversum bij paal 117.1. De A28 richting Amersfoort bij paal 59.4. En dat was het.
1: Geniet van je zomer met No.

0: Sky, your summer station. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: een tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Ah, nee hè. Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
12: Nou, of jij even?
13: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Good Snacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Sky Radio Verkeer.
24: ANWB.
25: Naast files vanwege de Duitse grenscontroles een paar bijzonderheden. Zoals op de A2 richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een autobrand. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
16: Ah, nee.
15: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
16: voor de makers.
20: Praxis.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Non-stop greatest hits.
24: Het ANP-nieuws van 2 uur.
25: Goedemiddag, mijn naam is Arno Lubbingen. De bosbrand in Boshuizenbergen bij Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers. En ook rijden er weer minder stoptreinen tussen Boksmeer en Venlo. Vanmorgen werd juist de dienstregeling weer hervat. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat dat vliegtuig vol zat met militaire munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar het ding vandaan kwam, is niet duidelijk. De enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte is ontstaan door kortsluiting. En niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Een opvallende actie op de snelweg bij knooppunt Lunette bij Utrecht. Een automobilist kreeg pech op de A27, maar had blijkbaar snel een oplossing bedacht. Achterin zijn auto lag een fiets en daarmee fietste hij ruim 4 kilometer over de vluchtstrook verder. Het gebeurde gisteren. Rijkswaterstaat deelde beelden van de bijzondere situatie. Waarom de man niet op hulp wachtte, is niet bekend. En dan het Sky Radio weer. Een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 2 over 2.
0: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Naast de grenscontroles heb je nu vertraging op onder andere de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En het gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht.
0: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
25: We tellen 21 meldingen. Ik neem de belangrijkste met je door. De A4 bij de grens met België bij hectometerpaal 246,9. De A4 Leiden-Amsterdam bij de hectometerpaal 12,5. A7 bij de grens met Duitsland, dat is in Groningen, bij paal 252,2. En de A10 tot slot bij de Koentunnel, paal 18,9.
0: Sky! Geniet van je zomer!

0: van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. Bedoel met je mee, Plus.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
18: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Sky Radio Verkeer.
24: ANWB.
25: Naast de files door grenscontroles een paar bijzonderheden. A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert Noord stond een auto in brand. 8 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. De oprit is dicht en de rijbaan is ook afgesloten. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Gaat waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond duren. Ongeluk met een vrachtwagen houdt 2 rijstroken van de A16 dicht. Dat is vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En een kwartiertje vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein.

0: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Was gewoon.

0: in of doneer.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky-app erbij en speel mee met de Summer Game.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: NOS-1-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, mijn naam is Arno Lubbingen. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. Daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. Na een brand in een vrachtwagen vol afval op de snelweg is de A2 richting het noorden ter hoogte van Weert tot begin van de avond gesloten, meldt Rijkswaterstaat. De brand brak rond 12:15 vanmiddag uit. Bij het blussen moet de brandende lading uit de vrachtwagen worden gehaald. Het voertuig zal daarbij ook gedemonteerd moeten worden. Mogelijk is er schade aan de weg ontstaan. De verwachting is dat het opruimen rond 7 uur is afgerond. Zometeen meer in de Sky Radio verkeersupdate. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag voorlopig niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. En dan het Sky Radio weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vanmiddag bij een temperatuur van 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En tot zover het nieuws op Sky Radio. Het is 3 uur.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Naast de files vanwege Duitse grenscontroles toch een paar bijzonderheden. Stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Weert Noord. Nu al 40 minuten vertraging daar. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verluid blijft de A2 dicht tot een uur of 7 vanavond. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ongeluk met vrachtwagens. De weg is weer vrij. Staat nog 6 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. 10 minuten vertraging.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
1: We hebben 17 meldingen. Ik pak er een aantal uit. De A2, de A1, daar hebben we bij hectometerpaal 39,8. De A7 bij de grens met Duitsland, hectometerpaal 252,2. De A10 bij de Koentunnel 18,9. De A16 bij Breda 39,0. En de A22 bij Velsen 14,7.
2: Geniet van je zomer met

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 er

0: Tycho naar keuze, bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Erusmeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer. Met een vertraging van 10 minuten.
7: Sky.

0: onderuit in je hangmat,
1: met je voeten in een ijsbadje
0: of het hoofd koel houden op je werk. Hoe zonnig je er ook bij zit deze zomer, Sky Radio, your summer station, neem je overal mee naartoe. Download de gratis Sky app en neem Sky mee naar het strand, op vakantie, je werk of gewoon lekker in je achtertuin. 24 uur per dag, non-stop greatest hits voor alle zomerse momenten. Dus smeer je goed in en zet Sky aan. Your summer station.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
21: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen?
1: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
13: Fans van voordeel.
21: Aldi.
22: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterrenslot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accupoor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
26: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, mijn naam is Arno Lubbingen. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik heeft jaren geduurd en bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. De opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Op de A2 is een vrachtwagen vol afval in brand gevlogen. De brandende lading moest daarom uit de vrachtwagen worden gehaald en ook wordt de wagen uit elkaar gehaald. De snelweg richting Eindhoven is ter hoogte van Weert tot begin van de avond gesloten, meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt omgeleid. Zometeen meer in de Sky Radio verkeersupdate. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor vervoer van militaire spullen. De drone werd aangetroffen bij een vliegtuig dat was geladen met militaire munitie. Het Sky Radio weer vanavond in het noorden buien. Morgen zonniger dan vandaag en het wordt opnieuw maximaal 24 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 4:02.
2: Sky Radio Verkeer.
0: ANWB.
3: Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en dat blijft zo tot 7:00 vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
2: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
1: We tellen 19 meldingen. Ik neem de belangrijkste met je door. De A1 bij Muiden. Bij paal 13,4. De A7 bij Bad Nieuweschans bij 252,2. De A10 bij Amsterdam 18,9. De A12 bij Maarsbergen 83,1. De A16 bij Zevenbergse Hoek bij 48,1. En de A31 bij Wijnaldum bij paal 21,0.
2: Geniet van je zomer met

Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en kijk.

0: kpn.com/zakelijk.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: anders doet.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die in totaal staat. De A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord. Een afgesloten rechte rijstrook. Daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute. De A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging.
10: Sky Radio Flits Update.
11: Flitsmeister.
13: We zien 20 meldingen. Ik noem de belangrijkste voor je. De A1 bij Muiden bij 13,4. En bij Amersfoort bij 39,9. En bij Amsterdam bij 3,3. De A2 bij Meersen bij 250,1. De A4 bij Weteringbrug bij 20,7. De A6 bij Almere bij 49,5. De A7 bij Bad Nieuweschans bij 252,2. De A10 bij Amsterdam bij 12,5 en bij 18,9. De A16 bij Zevenbergse Hoek bij 48,1. De A28 bij Rauwveen bij 108,9. En bij Hooghalen bij 160,6. De A44 bij Wassenaar bij 20,3. De A58 bij Sier Arendskerken bij 160,5. En de A73 tot slot bij Haps bij 93,6.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het dan doet, dat doe je goed. Vibra.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Sky Radio.
22: De hele zomer.
23: Your summer station.
22: Met non-stop greatest hits.
23: Het ANP-nieuws van 5 uur.
24: Goedemiddag, mijn naam is Arno Lubbingen. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. De UEFA blijft toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Eén brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Verkeersminister Karremans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karremans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. En een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden 10.000 beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. En dan het Sky Radio weer. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over en vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 5 uur.
25: Sky Radio Verkeer.
23: ANWB.
26: Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is daar 2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort Utrecht bij Utrecht 4 kilometer file, klein kwartiertje vertraging.
25: Sky Radio Flits Update.
23: Flitsmeister.
24: Er zijn 19 meldingen. Ik geef je er een aantal. De A1 bij Muiden bij 13,4. En bij Wilp bij 95. Bij Amersfoort bij 39,9. En de A1 bij Amsterdam op 3,3. De A2 bij Maarhezen bij 181,8. En bij Meersen bij 250,1. De A10 bij Amsterdam bij hectometerpaal 12,7. En dan de A27, Gorkum-Breda bij Nieuwendijk bij 28,5. En de A28 bij Hooghalen bij 160,6.
25: Geniet van je zomer met

0: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist

0: meer vermogen heeft. Dat is Full Hybrid Full Fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: of doneer.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Goedemiddag, het is iets voor 5:30. Ik ben Arno Lubbingen en Robert de Vries is hier met het Sky Radio weer. Goedemiddag Robert, het is vandaag wat koeler dan gisteren, hè?
15: Ja, we hebben vandaag te maken met wat lagere temperaturen. Maar eigenlijk is dit heel normaal voor de tijd van het jaar. Zo'n 21 tot 25 graden. We zien dan ook vanavond en vannacht over het midden en zuiden opklaringen. Het noorden, daar is er wel meer bewolking aanwezig. Zou er misschien ook een spatje regen kunnen vallen, maar geen grote hoeveelheden. En morgen, ja, dan blijft het gewoon weer overal droog. Met vanuit het zuidwesten steeds meer ruimte voor de zon. En in het zuidoosten kan het alweer 27 graden worden.
14: Ja, en dat is gelijk de opmaat voor het weekend, geloof ik, hè?
15: Ja, we zien het weekend dat het gewoon weer droog blijft. Ook flink wat ruimte voor de zon. En die temperaturen die gaan alleen maar verder omhoog. Zeker op de zondag. Op meerdere plaatsen in het binnenland denk ik wel weer zo'n 30 of 31 graden. Dan zien we begin volgende week eventjes weer wat minder warm op maandag en dinsdag. Maar vooral volgende week woensdag en donderdag die zien er zinderend heet uit. Met in het binnenland opnieuw weer ruime dertigers.
14: Dankjewel, Robert. En hoe het met de file staat, dat hoor je in het Sky Radio Verkeer van de ANWB met de andere Robert, Robert Vriezen.
16: Er staan niet al te veel files, toch zijn er een paar opvallende zaken tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is de A2 dicht, Maastricht-Eindhoven bij Weert Noord. Daar stond eerder vanmiddag een auto in brand. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Die lijken nog tot 7 uur vanavond te gaan duren. Dus tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand bij knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is daar dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. De vertraging voor het verkeer op de A12 vanaf Zoetermeer 7 kilometer file met 35 minuten oponthoud.
17: Sky Radio Flits Update.
18: Flitsmeister.
14: Ja, flitsers hebben we op 20 plekken gemeld. Ik noem er een paar voor je. Op de A1 bij Muiden bij 13,4. Op de A6 bij Lelystad 69,2. De A10 bij Amsterdam bij 18,9. De A28 bij Hooghalen bij 160,6. En de A74 bij Tegelen bij 101,3.
17: Sky Radio.
18: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
14: Zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire is overleden. Ze had de ziekte van Parkinson en overleed vorige week al. Vanmiddag was de begrafenis. Kaagman zat ook in de jury van Idols. Ze was 79 jaar. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. De politie is nog niet van plan om in te grijpen. Een blushelikopter van Defensie komt helpen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Daarom zijn brandweerkorpsen uit de omgeving ook al aan het helpen. En er gebeuren nu zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans nadenkt over extra maatregelen, zoals meer waarschuwingsborden. Karremans wil het liefst van de controles af, maar Duitsland gaat er gewoon mee door. Tot zover het nieuws in 1 minuut.

0: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
16: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
18: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Hey, ben je er weer?
20: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
19: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
20: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
19: Ja, lekker. Je voelt je...

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: BNR-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, mijn naam is Arno Lubbingen. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte een grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. Ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Journey Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. Ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit afgesloten. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in elk geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er ook 2 kunnen worden. Brandweerkorps uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten. Daar zijn geen campings. En dan het Sky Radio weer. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken daar enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten, met steeds meer zon. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is exact 6 uur.
2: Sky Radio Verkeer.
0: ANWB.
3: De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Toch een aantal incidenten. Er stond vanmiddag een vrachtwagen in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De boel wordt daar geborgen bij Weert Noord. De weg is dicht voorlopig tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Empel 9 kilometer file en een half uur vertraging. De weg is daar weer vrij. Geldt nog niet voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Langzaam rijden kan ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg en wel over 4 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Kost je 10 minuten extra.
2: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
1: We hebben 16 meldingen. Ik neem de belangrijkste met je door. De A1 bij Deventer bij 106.5 en bij Muiden bij 13.4. De A2 bij Meersen bij 250.1. De A6 bij Lelystad bij 69.2. De A16 bij Rotterdam bij 23.5 en bij Zevenbergsenhoek bij 48.1. De A27 bij Hagestein bij 58.6. De A28 bij Hooghalen bij 160.6. De A32 bij Heerenveen tot slot bij 45.8.
2: Geniet van je zomer met non.

0: sluit je op vrijdagmiddag af bij Sky met Feel Good Friday. Kom in de stemming met de beste Feel Good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor mijn

0: extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
11: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Goedenavond, moet ik zeggen. Het is 6:30. Dit is Arno Lubbingen. Robert de Vries is hier bij me met het Sky Radio weerbericht. Goeiedag, Robert. Het was goed te doen vandaag, hè?
20: Ja, dat was zeker te doen. Aangename temperaturen, heel normaal ook voor de tijd van het jaar. En we kunnen ook de komende nachten lekker slapen, want de temperatuur daalt in het midden en zuiden van dat land plaatselijk zelfs naar een graad of 10. In het noorden, daar is wat dikkere bewolking aanwezig, is het ook wat minder koud. En daar zou zelfs ook een heel klein beetje regen uit kunnen vallen, maar veel is het allemaal niet. En morgen dan kan de paraplu sowieso weer thuis blijven. Het is droog, er is van tijd tot tijd zon. De meeste zon in het midden en zuiden van het land. En ik denk dat in het zuidoosten de temperatuur toch alweer zo'n 27 graden kan bereiken.
19: En dan gluren we alvast een beetje naar het weekend. Wat gebeurt er dan?
20: Ja, zomerliefhebbers zitten voorlopig goed in ons land. Zeker ook in dit weekend met verder oplopende temperaturen. De hoogste waardes die worden op de zondag verwacht. In het binnenland denk ik toch wel weer zo'n 30 of 31 graden. Kunnen we een klein beetje ademhalen weer op de maandag of dinsdag. Dan doet de temperatuur een stapje terug. De heetste dagen van volgende week zijn toch echt de woensdag en de donderdag, met op meerdere plaatsen weer tropische temperaturen. En dat gaat ook gepaard met flink wat zon.
19: Dankjewel, Robert. Ik zal geen muziekjes meer door je heen starten. Dan nu het Sky Radio Verkeer met de andere Robert. Robert Vriese, hij zit bij de ANWB.
4: Er staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Althans, de weg is daar dicht bij Weert-Noord voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Venlo richting Eindhoven. Parkeer staat A73 en verder over de A67. De A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Want op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag momenteel nog 7 kilometer file voor knooppunt Prins Klausplein met een half uur vertraging. 10 minuten extra reistijd nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. File staat tussen Hilversum en Huizen en is 5 kilometer.
18: Sky Radio Flits Update.
21: Flitsmeister.
19: 11 meldingen, dit zijn de belangrijkste voor je. De A1 bij Muiden bij 13,4. De A2 bij Meersen bij 250,1. De A6 bij Lelystad, 69,2. En de A28 bij Hooghalen bij 160,6. En tot slot de A44 bij Wassenaar bij paal nummer 20.
18: Sky Radio.
21: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
19: De Nederlandse muziekwereld rouwt om de dood van zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire, bekend van de hits Weekend en Memories. Ze overleed op 79-jarige leeftijd. Rapper Tony Scott is ook overleden. Zijn grootste hit was Get Into It. Er is een NL-alert verstuurd voor de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Daarin wordt onder meer opgeroepen weg te blijven uit het gebied. Er komt veel rook vrij. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De douane heeft een enorme partij illegale sigaretten onderschept. Ze werden gevonden in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. Toen alles geteld was, bleek het om bijna 3 miljoen sigaretten te gaan. En de UEFA blijft toernooien van de FIFA boycotten. Ze vertrouwen Infantino niet meer. Aanleiding zijn zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. En tot zover het nieuws in 1 minuut. Het is nu 3 over half 7.

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis. Inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Makkelijk retour.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Tada, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Sky Radio.
11: De hele zomer.
12: Your summer station.
11: Met non-stop greatest hits.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De 6e etappe werd gewonnen door Kimberly de Coeur. En de Nederlandse Puk Pietersen werd 3e. En de gele trui kwam niet in gevaar. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En dit was het nieuws op Sky Radio.
11: Sky Radio Verkeer.
12: ANWB.
14: Op dit moment staan er geen files, wel een wegafsluiting. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een eerdere autobrand en men is bezig de weg te bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
11: Sky Radio Flits Update.
12: Flitsmeister.
14: Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,2. De A12 Utrecht-Arnhem bij 83,1. Er wordt ook geflitst op de A28 Zwolle richting Assen bij 153,4. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij 160,5.
11: Geniet van je zomer met non-stop.

0: and Sky, your summer station.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis.

0: Ouderwets lekker.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky-app erbij en speel mee met de Summer Game.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
23: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
24: Sky Radio.
25: De hele zomer.
26: Your Summer Station.
25: Met non-stop greatest hits.
27: Het ANP-nieuws van 8 uur.
28: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel, omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. En hij was al een tijd ziek. Hij was 54. Hij werd bekend met liedjes als Get Into It, Gangster Boogie en From the Soul. Hij gaf 10 jaar geleden een afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Candy Dulfer, Lois Lane en DJ Ben Liebrand deden ook mee. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder droog. En vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En dit was het nieuws op Sky Radio.
29: Sky Radio Flits Update.
30: Flitsmeister.
31: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Meersen bij 250.0. De A27 Gorkum-Utrecht controle bij knooppunt Lunette bij 78.9. En op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom controle bij Etten-Leur bij hectometerpaal 80.9.
32: Geniet van je zomer met...

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet

0: Fietsen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek Preston Palace. Het leukste

0: All-in Resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints. 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen. Ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Hartelijk retour.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Al één van de vier Müllermilkflesjes met dat moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Met non-stop greatest hits.
9: Het ANP nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle, maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Het weer nog van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Sky Radio.
11: Sky Radio Flits Update.
12: Flitsmeister.
13: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden bij 13.4. Ook controle op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Bad Hoeverdorp bij kilometerpaal 2.0. En controle op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen bij Arnhem-Muiden bij 160.5.
11: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas

0: Alle voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Suite Rood en

0: Plus 1 gratis. AH bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering... aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Met non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?
1: Maak

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Van school

0: of doneer.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Even

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Ik kom.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen?

0: Verandert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen en twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Sky Radio. De hele zomer.
21: Your summer
10: Superstation.
14: Met non-stop greatest hits.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
21: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer.
2: Your summer station.
1: Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky! Geniet van je zomer met non-stop.